As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

tijd. Een filosoof ik jou weer van vooraf leer ken. En kan het wees dat ik jou die eerste keer gesoen het op daar die strand met haar rogge, rogge zee. Mijn gedachten dwaal hier rond hier in mijn kop.

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

was beautiful. Een bouwvoordwees. En ek was so verskrik. En verskrik ek lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine. Op voort verlei heine. Sy achters iets gevry. En nou is jy en jou man. Bouw computer en een list. Last winter, you tried to cut above your wrist, and now it's

mij was jouw woorden ook, terwijl jij menthol sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet dana voor mij zei, terwijl je zweet, zweet aan mijn arms leidt. En die precieze woorden dat ik precies vergeet, dat ik

vir my soenie en dis miskien soos een story uit die huisgenoot my een aanskielik vir my weggestoot en in die reeweel mirror jou gezag gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie ek het gevoel om my hart losrik uit my lyk

Het is je triple elf hier. Donderdagochtend wordt het om afgeskop met die Jonas Brothers. So What A Man Gotta Do. Kun je daarin sy spinnekop en tussen sterre met een lap op. Jullie is in geskakel hier op die Groot Back Breakfast met Miley Simmerie. En ons kaar lekker deur. Tot zo net voor 9 vanochtend. Is amper tijd voor jullie verjaarsdag boodskappe. So stuur het gerust my deur op die WhatsApp line 082-333-367. Verjaarsdag boodskappe, huwelikse herdenkings. Ach, dalk wil jy net vanochtend vir iemand hallo sê. Stuur dit ook sommer vir my deur vanochtend. Dan kuier ons lekker saam op die prachtige donderdag, die 14de Mei. Amper sê ek jy 15de, maar dit is die 14de vandag. Ai, jylle my wiskunde wil die wiskunde vandag. Ek sê mos.

0: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, en Instagram. Klein, maar getrein.
1: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
4: Skit. Kom glimlach, begin weer jou lewe geniet. Kom wonder, kom werklik, kom sterre verskiet. Maak geluk weer die thema van jou lewe.

ons toe, kom stap, kom hardloop, kom lê rond, kom hou vas my hand. Kom warm, kom koud, kom eensaam, kom vas, kom bakka, kom vraan, kom tasse, gepak. Kom heemwee, kom denke, kom ouers verras. Kom leeg, kom volop, kom geraamtes in die kas. Kom hier, kom net vinnig, kom een stuk, kom as.

Ja, is in die hemel, sê Romans, hemelvaart 2026 in Suid-Afrika. Dankie Cindy, Cindy sê jong, ons bly in Oranje, Noord-Kaap en ons vier hemelvaart. Ons het vakantiedag en ons gaan allemaal kerk toe. Groete Cindy Jansen van Oranje. Nou ja, prachtig, dit is een mooi ding om te doen en dankie dat julle het met ons deel. Julle is eindelijk een voorbeeld vir ons allemaal, nee. Carly Simon, coming around again. Ons werk om so stadig na die nies toe, hier om 11 uur.

0: bla. Die kan van Zodo en hy sê vir ons die country girl van die bloem. Tijd so 22 minuten oor 12. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Jy is op die rechte plek. Dis Luister FM. Boodskap jy ontvang hier in die atelier wat sê goeiemiddag Etienne. Welkom in ons kantoor op hierdie heerlijke donderdagmiddag. Ons brandsister is ingeskakeld en wil graag aan brandsister nummer 4. Annemieke, is het nou recht? Annemieke Kloete sê, baie geluk met haar 41ste verjaardag. Ons wens vir haar alles wat mooi is en nog vele meer. En dat sy moet lekker verjaar en al die bederf vandag geniet. Speel asjeblief al veelsgeluk, liewe Maaikie, lekker verjaar en van al jou brandsisters. Dan sy Anne, baie geluk met jou 41ste verjaardag. Hoop jy te wonderlijke dag en mag die Heere vir jou ryklik sien. Ek weet sommer die brandsisters gaan jou bederf en ek weet jy gaan lekker bederf word. Mooi dag vir jou en baie geluk met jou verjaardag. Ek het natuurlijk vir Paul en Riekert van Citywide in die atelier. Goeiemiddag, man, hoe gaan het met julle?
1: Middag, Etienne, lekker met jou.
0: Altijd goed om julle in die atelier te. Ons lag altijd, altijd een lekker vibe hier in die atelier. Ons julle het altijd, ek sien, Steven is natuurlijk het julle toen een lekker vibe hier in die atelier. Ons julle het altijd, ek sien, Steven is natuurlijk het julle toen vandag

ze vlug, vlug mij dan. En die blauwe lucht mij kan. Ze vlug, vlug mij kan.

nacht is jou fort en lange, daar wat weken wordt. Ons pap begint al koud voor in je pot, la lee.

0: Her is het donderdag. CCR, Run Through the Jungle. Het lijkt mij voor een partij van jullie gaan het voel soos een run in die jungle, want ik heb net nog twee boodschappen gekregen wat sê, Rocklands is toe, en nog een gekregen wat sê, hy is oop. So, Andias, geen idee nie. As jullie kan maar, kijk maar, ek kyk op die verkeersgroep, ek hou dop, maar soos ek sê, teenstrijdige dinge wat deurkom, wat sê wat daar aangaan op die Rocklands pad. Ons gesels oor kameras, hoe voel jy oor sekuriteit kameras, CCTV, 082-333-667. Praat van kameras, ja, ek sê niemand het ook een boodskap gesê, ons self is die Big Brother, want ons film alles, dis reg ons doen. Selfs kyk net op die phone, op die toep, op social media, praat van social media, waar ons altyd kameras gooi en gebruik. TikTok, ja, volg van Luister FM, jy kan Big Brother wees. Hou dop wat ons hier aanvang by die stasie, at Luister FM Live, is nou wat jy intik. Of tik maar net in Luister FM, jy woord om te vind, as jy gaan soek daar op die TikTok. Kyk wat ons aanvang daar, die omroepers, die dinge wat ons daar plaas, nie stories, snaakse dinge, of net simpel goed wat ons aanvang. Weet Johan, loop alweer oor as oor die wereld, gaan kyk een bykie daar, wat aangaan op TikTok, at Luister FM Live.
1: Food Lovers Market is bringing you unbeatable 50 buck deals all weekend long. So save big on 10 75 gram crumbed chicken patties for just 50 rand. Enjoy a nachi box and a mini banana box for 50 rand. And buy two 200 gram mushroom punnets for 50 rand and get a 1 kilogram poiki potato bag absolutely free. These and many more 50 buck deals are valid until Sunday at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
2: 041-581-53
4: Bebeka, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowroad Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Luister FM, weer.
0: Voor ek na die weer kyk, dankie Louis. Louis het bevestig, hy sê hy is toe. Hy staan daar, het my kiekie gestuur. Hy staan in lewende lywe, Rocklands pad is toe. So vat my aan 'n pad, alternatieve route, as jy daai rigting gewoonlik beweeg. Baie dankie Louis. Ons help altyd mekaar so uit met jou verkeersties. Kom ons kyk, wat maak jou weer dinge vir môre? Môre is Vrydag, lekker 15 Mei. Aliwal Noord 818, Bishu 1020, Kraddock 819, Dispatch 1219, West London 1420, Fort Beaufort 919, Graaf-Reinet 1019, Gramstad 1020, Jeffreys Bay 1121, Mthatha 920, Port Alfred 1420, Port Elizabeth 1319, Pots & Johns 1421, Queenstown 720 en Uitenhaag 1220. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag 15 Mei.

Rockwell, altijd een plezier met hart. En voor de 1925 band en een beetje Robert Plant, 29 Palms. Tijd voor mij om tot ziens te zeggen. Baie dankie voor die lekker saamkeer vandaag. Jouw gezelschap altijd waardeer. Zelfs op het donder en het donderdag. Ik is morgen terug voor die vrijdag Big Nick Draai. We keer ons weer lekker saam, soos ouder gewoonte. Niels Meiling Brits is in voor Konrad. Ik ga lekker saam met jou keer. Ik breng je ook jou 6 uur nies. Ik speel uit met de Biggie Bad Company. Nou, dat zing voor ons. Feel like making love. Tot morgen, tot ziens.

das Omnigoed, die supermarkt, zijn DIY, zijn alles, behalve wat je zoekt. Dat die boeren troost in die koffie kan, morgen vrouw, morgen man, starig kerels voor bedrijf, boze was,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

geen gevaar, maar ik trap onklaar. En ik wens ik was al thuis, en ik wens ik was al thuis. Maar die huis is ver en die morgen ster, hou spookachtig oor die veld. Is geen plek voor mij, ik wil liever rij, geef die kerel maar zijn geld.

David, die doodkom om haar. Op een donker aan diepen jullie maand, op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, die niet sikkel man, het ik lang blij leer die nacht. Het ik lang blij leer die nacht. En ik weet geen eens aan mijn glonie, dit klinkt alles zo gek in die dag. Maar wees elke keer met lach, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedacht. Maar wees elke keer met lach, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedacht.

jonoon. Kijk hoe lekker je het in die kaap vandaan. En jij het al gaan slaan. Morgen als die zon weer schijnt. En al mijn tranen verdwijnen. Dan stier ik hier die likkie op je rug van die wind. Maak zeker dat jij dit zal

moes jou gaan groet op 'n koue saterdagoggend. Dat het gereën, maar almal was daar. Ma het gehuil, maar ek het die hand vasgehou. Pa's gebed was melankolies, maar opreg. Toe alles oor was, het jou vriende my geroep om bier te gaan drink op jou. Jy was te jong.

met mij voor naaste liefde en ik zal leren om te vertrouwen. Ik was die aan.

0: tafelbar was gedekt. Toen die heren voor ons zei, kom zit hier op mijn plek. En hij had gestaan en kijk hoe ons eet. En gehuil toen hij zei, ons het van hem vergeet. En gehuil toen hij zei, ons het van hem vergeet.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.